ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: gonna find some... De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. Een tijd waarin jullie niet meer kruipen in mijn bed, wanneer jullie bang zijn. Want dan zijn mijn kleine mannetjes niet meer klein, niet meer in voor een verhaaltje. Vlak voor het naar bed gaan, ik vraag me af, waarom moet het nou zo snel gaan? Ik lach en ik laat een traan, tot op een dag.

version.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dokter Anders Fekkes uit Nijkerk een meditatie houden over Markus 2, vers 14 tot en met 17. Het thema is gekomen om zondaren te redden. Hier loopt Jezus voorbij het huis van de tollenaar Levi, die buiten zat. Levi was door de Romeinen aangesteld als tollenaar om de belastingen te innen van de burgers en de kooplieden die in de stad kwamen. Jezus roept Levi, kom en volg mij. En direct stond Levi op en volgde hem. Hij kwam tot geloof en getuigde tegenover de andere tollenaars hiervan en nodigde hen met Jezus uit in zijn huis voor de maaltijd. De fariseeën vroegen aan zijn discipelen, weet hij niet dat dit zondes zijn? Maar Jezus antwoordde, ik ben gekomen om zondaren uit te nodigen, niet degene die Gods wil al doen. We beginnen met Psalm 33, vers 1 en 11. Zing vrolijk en hef de stem naar boven.

Elke dag klinkt de roep van de Heer om bij hem te komen en om hem te volgen, ook als we hem hebben losgelaten. We mogen telkens weer terugkeren zoals de verloren zoon deed. De Vader staat elk moment op de uitkijk. Kniel daarom vandaag nog voor hem neer en geef je hart over aan hem.

We leven nog in genadetijd en elke nieuwe dag krijgen we weer de mogelijkheid om ons weer op God te richten. Geef gehoor aan die oproep, want dat is van levensbelang. Want onze keuze bepaalt straks voor welke troon u komt te staan. Elke dag wacht Jezus op zondaars zoals wij allemaal zijn. Doe daarom vandaag nog de keuze zoals Levi deed, direct opstond en hem volgde.

Laten we daarom voor God neerknielen en onze zonden belijden, opdat God ons hart reinigt door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Dan komt Jezus u met zijn liefde tegemoet en maakt alles goed.

Op verzoek luisteren we voor de meditatie naar Psalm 25, vers 1, 6 en 10. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vervolgens zal Dr. Anders Veskes zijn meditatie houden over Marcus 2. En aansluitend luisteren we naar gezang 168, vers 1, 4 en 7. O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij.

Ik lees met u uit Markus 2, vers 14 tot 17. De roeping van Levi. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in zijn huis, dat hij ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het, dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Geachte luisteraars, een belangrijke vraag is, verstaan wij de heilige roepstem in ons leven? Vroeger, ja, de oude luisteraars weten dat heel goed, was het leven toch wel heel anders. Dit kan de jeugd van tegenwoordig niet begrijpen. Ik geef een voorbeeld. Schiphol. Vroeger ging het heel anders, omdat de techniek heel primitief was. Als een vliegtuig de motoren gestart had, stond er een busje klaar om het toestel naar de juiste startbaan te leiden. Achterop dat busje stond met grote letters Follow me, volg mij. Dat zegt ook de Heere Jezus, volg mij. Waar moeten wij de Heere Jezus volgen? Johannes meldt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een rijke boodschap voor een verloren zondaar. We zijn ademskinderen en wij hebben een bekering nodig voor onze zielenheil. Want God weet wat het is om eeuwig verloren te gaan. Maar wil de Heere God dan dat wij verloren gaan? Nee, Petrus meldt, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. De Heere Jezus ging door het land om mensen te trekken met een eeuwige liefde. Het is genade als we die heilige roepstem mogen verstaan. Zo ging de Heere Jezus ook door Capernaum. Daar was een tollenaar genaamd Levi. Een tollenaar was door de Israëlieten afgeschreven, want je was in dienst van de gehate Romeinen. Wie wilde met zo iemand contact hebben? Hoe was Levi zo ver gekomen om in dienst te treden van de vijand? Ach, zo kan er van alles gebeuren in het leven van de mens. Dat je terechtkomt in een situatie die je voor onmogelijk had gehouden. Menselijkerwijs is er geen weg terug. Wat is de wereld dan hard? Voor Levi de tollenaar was het leven ook hard. Ja, hij verdiende veel geld. Maar wat voor toekomst had hij met al zijn geld? Misschien kwam hij al niet meer in de synagoge. En zie, daar is de Heere Jezus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij ziet Levi, de tollenaar. Volg mij. Als we de Heere Jezus volgen, heeft dit grote gevolgen. Het is niet vrijblijvend, dat geldt ook voor ons vandaag. Volg mij. En volgen is loslaten. Kunnen wij dat? Als wij de Heere Jezus gaan volgen, dan komen wij in een totaal andere wereld. De Heere Jezus heeft Levi geroepen. Hij is ook met hem meegegaan naar zijn huis. Het volgen van de Heere Jezus werd Levi niet in dank afgenomen door de Joden.
Dat geldt ook voor vandaag. Als je een volgeling bent van de Heere Jezus, dan pas je niet meer in de wereld. Maar de Heere Jezus stapt in de oude wereld van Levi de tollenaar. Daar is in dat huis van Levi zat de Heere Jezus met tollenaren en zondaren aan tafel. De discipelen waren er ook bij. Hoe kan de Heere Jezus zich bevinden tussen die tollenaren en zondaren? De Heere Jezus moest juist daar zijn. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. De Heere Jezus zoekt zondaren op. Maar juist hierdoor ontstak de toorn bij de schriftgeleerden en fariseeën. De Heere Jezus gaat zich rechtvaardigen. Zij die gezond zijn, hebben geen medicijnmeester nodig. Juist al die zondaren hebben een medicijnmeester nodig. Daar is de Heere Jezus op de aarde voor gekomen. Niet voor rechtvaardigen, maar om zondaren tot bekering te brengen. Juist die bekering is nodig voor alle mensen. Dit maakt de mens klein. Wat een genade. Als we vanuit de bekering mogen geloven. Hoe heerlijk is het. Als we het oude mogen loslaten en met hem een nieuw leven mogen hebben. Zo mocht de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha tegen de ene moordenaar zeggen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Ik wens u een gezegende zondag toe.

Ga vandaag nog op zoek naar dat hemels koninkrijk, want de Heer gaat spoedig terugkomen. Jezus is het levende brood waar we dagelijks van mogen eten door zijn woord te lezen. Hij is de bron van levend water. Drink daarvan.

God klopt nog steeds aan de deur van ons hart om open te doen en hem te volgen. Hij klopt bij een ieder die hem nog niet kent en een zondaar is. Dat was Jezus' grote opdracht, om ons te redden van de zonde. En dat kan alleen als u zich door hem laat wassen in zijn vergoten bloed. Als u geen gehoor geeft aan zijn roepstem, zult u voor eeuwig verloren zijn.

Ook in deze tijd gaat Jezus nog steeds voorbij. Houd hem staande en geef je hart aan hem nu het nog kan. Bij hem mag je je geborgen weten in zijn armen en hij zal je nooit meer verlaten.

Geprezen zij God op zijn heilige troon, omdat hij gaf zijn enige zoon. Prijs die Heer en zing van zijn eer. Breng daarom de glorie aan de Vader en de Zoon.

Ieder uur en iedere stap brengt ons dichter bij de grens van leven of dood. Daarom klinkt de vraag: is uw paspoort getekend ook mens?

Alleen de weg van Jezus is de goede weg en geeft ons hoop voor de toekomst. Want spoedig komt Jezus zijn gemeente ophalen. Ga daarom alleen achter Jezus aan, want de wereld heeft ons niets te bieden.

Helaas zit onze tijd er alweer op en gaan we afsluiten met een zegenlied. Nel Wallet en Henk Schipper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Gedenk ze in uw gebeden en zie naar hen om. Tot volgende keer, blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis.
2: Jeugdherinnering door Nel Benschop. Tegen de blauwe lucht, de toppen van de bomen, de blaadjes van de berken dansen in de wind. Herinneringen voel ik in mij naar boven komen. Ik loop aan vaders hand. Ik ben nog maar een kind. Wij lopen tussen graven op oud eik en duinen. Mijn jongere zusje loopt aan vaders andere kant. Het is er koel en stil. De schaduw van de kruinen der bomen maakt het kerkhof tot een wonderland. Beelden van engelen, van kinderen en vrouwen staan in verheven rust, beschermend om ons heen. We lezen alle namen, teksten vol vertrouwen, vol liefde voor de dode die onmisbaar scheen. Een kind, maar 5 jaar oud, ach, moest dat zo vroeg doodgaan? En in het graf daarnaast een hele oude man. Maar bij een witte grafsteen blijven we lang stilstaan. We spellen het opschrift, maar begrijpen er niets van. Ici repose. Zou dat misschien Engels wezen? Of Frans? De gouden letters zijn wel erg voornaam. Maar zou de Heer Jezus dat wel kunnen lezen? Mijn vader zegt van wel, want God kent ieders naam. En in een veilig weten van zijn trouwe zorgen zien wij het kerkhof als een plek van vrede en rust, waar alle doden wachten op de grote morgen, een zomermorgen, als Gods zon hen levend kust. Die zondagwandelingen zijn zo lang geleden. Herinneringen zijn slechts sporen in het zand, maar deze zondagmiddag voel ik me zo tevreden als in oud eik en duinen aan mijn vaders hand.

Herinnering aan mijn vader. Nurkow het hart. Eens had ik iets verkeerds gedaan. Het was in de wintertijd. Ik was misschien een jaar of 10 en vol weerbarstigheid. Ik ben het huis toen uitgerend, de avond in op straat. Voor mij, die bang in het donker was. Te donker en te laat. Mijn vader kwam mij achterna. Hij liet geen kind alleen. Dat angstig over straat heen gaat, bang om de hoek verdween. Hij wachtte op de andere hoek, want hij doorzag mijn gaan, zodat ik in zijn armen vloog. En toen heb ik verstaan, hoe of een vader wezen wil voor het kind dat voor hem vlucht. Ik was misschien een jaar of 10, en na een diepe zucht en tranen ging ik mee naar huis. Een kind dat zeker wist dat als het voor zo'n vader vlucht, het zich best deerlijk heeft vergist.

Vlinder door Marinus van den Berg. Een vlinder overleefde eens de winter. Op het einde van een zeer warme zomer had zij zich verborgen op een zolder van een oud huis. Toen er nog sneeuw op de weilanden lag, maar het ook steeds warmer werd, kwam de vlinder tevoorschijn. "Kijk," zeiden de mensen, "een vlinder." Ze voelden weer de hoop dat de lente gauw zal komen, dat de oorlog voorbij zal gaan, dat alles open zal bloeien, dat er weer een betere tijd zal komen. "Wie is die vlinder?" vroeg iemand. "Zij is het verlangen in iedere mens, de hoop die ons gaande houdt, de hoop die ons verwarmt," antwoordde de eerste zachte bries.

Tekens van hoop door Jurjen Beumer. Kijk vooral naar de tekens van hoop en de signalen van vertrouwen. Volg de weg van de gerechtigheid en een spoor van liefde zal de aarde opnieuw bewoonbaar maken. Morgen kun je beginnen. De bron van leven stroomt altijd door.

Ambassadeurs van de hoop, door Sietse de Vries. Laten wij ons gezonden weten, als de handen van de hemel, die zich vouwen rond de aarde. Om luiken te openen, waar uitzicht ontbreekt. Om harten te verwarmen, waar de keelte toeslaat. Om handen te vullen, van wie beroofd zijn. Om tranen af te wissen, die blijven stromen. Zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en wegkijkt. Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn. Wat een handvol brood al niet kan doen.

Geef ons een hart uit Open Deur van april 2007. Heer God, geef ons een ruim hart dat niet langer zelfgenoegzaam is, maar naar anderen toe wil leven, meevoelend met elke vreugde en meelijdend met elke pijn. Heer God, geef ons een eenvoudig hart, dat ik me niet hoger acht dan de minste van de mensen, want ik weet hoe ik zelf uw barmhartigheid nodig heb. Heer God, geef ons een mild hart, die veel kan derven, zodat anderen niets ontbreekt. Leer me mijn bestaan met anderen breken en delen. Heer God, geef ons een vrij hart, dat niet verstrikt raakt in kleine angsten en zorgen, maar ons ontvankelijk voor de echte dingen van het leven. Heer God, geef ons een trouw hart, dat nooit iemand in de steek laat en het vooral opneemt voor hen die faalden, voor hen die misdeden. Heer God, geef ons een vergevend hart, dat geen kwaad aanrekent en nooit weerwraak neemt. Help ons steeds ten volle te vergeven en te vergeten. Heer God, geef ons een gelovig hart, dat weet dat Gij ons nabij zijt, dat Gij uw hand op mijn schouder legt en in al mijn zwakheid mijn sterkte blijft. Heer God, geef ons een hoopvol hart, dat ook in diepe duisternis gelooft, dat het licht doorbreekt en dat de toekomst goed wordt.

aankloppen. Hallo zeggen. Binnenkomen. Door Huub Kreins. Aankloppen. Goedendag zeggen. Trachten bij elkaar te komen. Dat is zoeken naar harmonie tussen verschillende mensen. Hallo zeggen. Welkom heten. Proberen of je lief kan hebben. Dat is ontdekken dat die harmonie telkens anders dan verwacht is. Binnenkomen. Aandacht geven. Je leven instellen op samen zijn. Doe je niet in een tijdloze ruimte. Dat heeft veel te maken met drukte, werk en mensen. Met inkopen, poetsen en koken. Met zorgen, verzorgen, nazorgen. Met op de bank vallen, even rusten. Met hoe de week eruit ziet. Mensen lief hebben. Zien wat er gebeurt. Je laten raken door de noden van de mensen. Dat vergt je tijd, verstand, handen en hart. Daarom zijn er mensen die in de voedselbank deelnemen. Die kleding aan elkaar doorgeven. Die generaal pardonners huisvesten. Die voor drinkbaar water zorgen. Die in exodushuizen meedoen. Die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen. Die in het hospice stervenden begeleiden. Die bij ruzies bemiddelen naar vrede. Die zorgen voor een duurzame leefomgeving. Gedag zeggen, hoi, je medemens zien, heeft tijd nodig om te groeien. Om te leren, om te leven. Liefhebben is een aanwezig zijn, waardoor je laat zien wie we zijn. Gisteren, vandaag en morgen. Adem, waardoor leven op weg is en soms God zomaar oplicht.

Zomerochtend door Els Hengstman van Oost. Frisse morgendauw bedekt de bloemen. Druppeltjes water schitteren in de zon. Ze fonkelen als diamanten, zoals het in Ede eens begon. De eerste toontjes van een merel vullen de zomerochtend, puur en rein. Mijn hart is vol aanbidding. Zou het bij God ook zo zijn? Stilte heerst nog overal. Alleen de vogels zingen een loflied voor hun schepper, voor al zijn zegeningen.

Wij zijn Gods kandelaar, door Sietse de Vries. Wij staan in het licht, het genadige licht van de morgen. Wij vangen het licht, het straalt uit onze ogen. Het wekt hoopvolle gedachten. Wij worden kandelaars van dit licht, herhalen Gods eerste woord. Waar wij dit licht hoog houden en verspreiden, verdampen de grauwe nevels, worden contouren weer zichtbaar, herkrijgen mensen hun kleur. Waar wij dit licht ontsteken, aanwakkeren, groeit de hoop ziender ogen. Zo ziet de hemel de aarde graag in zijn genadig licht.

De Hettersfluit door Jacqueline van der Waals. Eens liep ik langs het lage riet dat ruisen kan, en anders niet. Toen langs mijn pad een hetter kwam, die een van deze halmen nam, en die besnoeide en besneed, en maakte tot zijn dienst gereed. Door dit gekorven rietje, dat als dood hij in zijn handen had, die stemmeloze stengel, zond hij straks de adem van zijn mond. En als hij blies, zo zong het riet. En als hij zweeg, verstomde het lied. De zoete, pas ontwaakte stem bestond en leefde slechts door hem. Zo gaf ik gaarne wens en wil in 's Heeren hand en hield mij stil. Zo dan, als door een rietenfluit bij zwijgend eigen stemgeluid Gods adem door mij heen blies, hoe grote winst bij klein verlies.

Licht onder de horizon, door Nel Benschop. De zon ging in een zee van goud en roze onder. En ik dacht verdrietig, nu is het allemaal gedaan. Het duurt nog uren voordat ze weer op zal gaan. En toen, opeens, zag ik het lichte kleurenwonder. Al was de zon gedaald onder de horizon, de wolken kregen onbeschrijfelijk mooie kleuren. Oranje-rood en geel en paars. Ik zag het gebeuren, dat iedere minuut de lucht aan schoonheid won. Zo zag ik in mijn leven soms de zon verdwijnen. En ik was bang dat nu de zwarte nacht begon. Maar uit een bron van licht, onder de horizon, zag ik de kleuren van de regenboog verschijnen.

die leven doet. Psalm 104 door Hans Bauma. Indrukwekkend is hij, God die orde schept. Luid moet hij bejubeld. Torenhoog het water, bulderend geweld dat de aarde overmeestert. Eén woord en het kruipt voor hem. Voorgoed weet het zijn plaats. Indrukwekkend is hij, God die zich hult in licht, God die bewoonbaar maakt. Geen vloed meer, geen verstikkende nacht. God van de bomen en de vogels, de bronnen en de beken, het brood en de wijn. O gij, God, zo invloedrijk, overal uw aandacht, uw adem, alles draagt gij. Bezielt gij, de mededeelzame zijt gij, levende die levend doet, God die zijn geest uitstort. Hoe zing ik mij naar u toe?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom weer bij ons programma Klassiek op zondag. Met technicus Dirk Hallee en Stineke Renes samenstelling en presentatie. Vanmorgen met aandacht voor de gitaar, de mandoline en de luit. De Paraguayaanse 20e eeuwse componist Agustín Barrios Mangoré of El Bohemio is een iconische klassiek gitaarcomponist die helaas niet heel erg bekend is, aldus gitarist Thibaut Garcia. Garcia leerde de muziek van Barrios al jong kennen omdat zijn vader, die gitarist was, diens muziek speelde. Barrios slaagt erin om het romanticisme van bijvoorbeeld Chopin en Beethoven te combineren met Zuid-Amerikaanse populaire muziek. Hoe vreemd dat ook klinken mag, zegt Garcia. Thibaut Garcia speelt van Barrios Le Cathédrale, de delen Preludio Saudade, Andante Religioso en Allegro Solemne.

Toen in de jaren 60 van de vorige eeuw in Argentinië het verbod op een mis in de volkstaal werd opgeheven, componeerde Ariel Ramirez zijn Misa Criolla, in de westerse wereld zijn meest bekende werk. En zijn lied Alfonsina y el Mar is waarschijnlijk een van de mooiste voorbeelden van Argentijnse folklore en populaire muziek. Een klassieker uit het Latijns-Amerikaanse liedrepertoire, door talloze artiesten uit verschillende genres uitgevoerd. Het lied is een eerbetoon aan de Argentijnse dichteres Alfonsina Storni, die zelfmoord pleegde in Mar del Plata door van een golfbreker in het water te springen, hoewel ze volgens het lied langzaam de zee inloopt. Over het zachte zand, gekust door de zee, zal haar kleine voetafdruk nooit meer terugkeren. Een pad van verdriet en stilte reikte alleen tot het diepe water. Een pad van stille smarten reikte alleen tot het schuim. Ik laat u het lied hier horen in de uitvoering door countertenor Philip Jarowski en gitarist Thibaut Garcia.

Voor de bekende mandolinespeler Avi Avital schreef de hedendaagse componist David Bruce het werk Death is a Friend of Ours. Aan de mandoline, gitaar en klavercimbal voegde hij nu ook de harp en de theorbe toe. Bruce werd geboren in Connecticut, maar groeide op in Engeland, waar hij onder andere studeerde aan het Royal College of Music. Uit zijn Death is a Friend of Ours hoort u de delen Inside the Waves en The Death of Despair. Door Avi Avital mandoline, Sien Scheibe gitaar, Anneleen Leenaerts harp, Ophira Zalkal theorbe en Jitsa Karshon klavercimbal. Het eerste deel heeft als ondertiteling een regel uit een gedicht van de 21ste eeuwse Helen Dunmore. To be alive is to be inside the wave, always traveling, until it breaks and is gone. De golf staat symbool voor het leven zelf. Het leven is niet iets waar je van een afstandje naar kijkt. Je zit er middenin. Je beweegt met de stroom mee en reist mee met de golf en reist mee met de golf totdat deze breekt en verdwijnt. Een metafoor voor de sterfelijkheid.

Tenor Marc Moyon en Anna Skivatsapa Mandolide zingen en spelen van de 18e eeuwse Franse componist Nicolas Deserde Air de Lison. Mozart gebruikte deze melodie uit Deserde's opera comique Julie als thema voor zijn 9 variaties voor piano, KV 264.

Een kleine Schubertiade met de arpeggione en de gitaar. De sonate voor arpeggione en piano Deutsch 821 van Franz Schubert is de enige substantiële compositie voor het instrument die bewaard is gebleven. De arpeggione is in wezen een strijkgitaar en eigenlijk een kruising tussen een gitaar en een cello. De sonate is dan ook vaak bewerkt voor andere strijkinstrumenten, met name de cello. Franz Schubert bezat tijdens zijn leven ook twee gitaren, gebouwd door de twee belangrijkste Weense gitaarbouwers uit de 19e eeuw, Johann Georg Stauffer en Bernhard Etzensperger. Deze instrumenten stonden bekend om hun verfijnde klank, passend bij de intieme Weense salons van die tijd. De Nederlandse gitaristen Izar Elias en Fernando Riscado Cuadas hebben beroemde pianomuziek van Schubert, waaronder sonate nummer 21 Deutsch 960, bewerkt en opgenomen voor twee gitaren. Voor hun album Schubert's Guitars speelden zij op originele, gerestaureerde Enzensperger gitaren uit de jaren 1830. Ik laat u achtereenvolgens van Schubert horen het adagio uit zijn arpeggione-sonate, gespeeld door Guido Balestracci op arpeggione en Maud Graton voor de piano. Dan aansluitend hetzelfde gedeelte bewerkt voor cello en piano, uitgevoerd door Bruno Philippe Cello en Tanguy de Willancourt piano. Dan door Izar Elias en Fernando Riscado Cuadas op gitaar het scherzo Allegro Vivace con Delicatezza uit de sonate nummer 21 Deutsch 960. En als slot van dit blokje Schubert zingt tenor Christophe Brégardien, begeleid door Tielman Hopstock gitaar, het bekende Der König in Thule.

En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van deze Klassiek op zondag. We hopen dat u weer met veel plezier heeft geluisterd. Volgende week is er weer een Klassiek op zondag, dan met collega Pieter van Putten. En Dirk, bedankt voor alle technische ondersteuning. Luitist Thomas Dunford speelt van Johann Sebastian Bach uit zijn suite in G mineur, BWV 995, de delen Courante, Sarabande, Gavotte 1 en 6 en de Gavotte 2 en Rondeau en Gigue. Het is een bewerking voor luit van Bach zelf, van zijn cello-suite BWV 1011. En Dunford wordt ook wel de Eric Clapton van de luit genoemd.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Pastorale. Vanmorgen gemaakt door technicus Dirk Hallé en Stineke Renes, samenstelling en presentatie. Geen thema dit keer, maar meer de variaties, om zo te zeggen. De San Petronio Basiliek van Bologna is de op twee na grootste kerk van Italië en bezit twee prachtige orgels. Een epistelorgel van Lorenzo da Prato, gebouwd in 1471 tot 1475, en het andere is een evangelieorgel van Baldassare Malamini, gebouwd in 1596. Componisten als Andrea en Giovanni Gabrieli, oom en neef, schreven daarvoor instrumentale en vocale werken voor bezettingen naar keuze, en die dus ook door twee orgels kunnen worden uitgevoerd. Organisten Leo van Doezelaar en Liewe Tamminga hebben een aantal dubbelkorige werken van Giovanni Gabrieli geselecteerd om op deze beide orgels uit te voeren. Ik laat u hiervan horen het canzon 28, Sol, Sol, La Sol Famille.

We blijven in Italië met twee delen uit de bekende Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Allereerst het Nigra Sum, zwart ben ik toch lieflijk, en Pulchra S, zie, u bent mooi mijn vriendin, beide naar het Bijbelboek Hooglied. De Vespers, een met muziek omlijste verzameling psalmen en gebeden, vormen nog steeds een dagelijks ritueel in kloosters en kerken. Monteverdi publiceerde zijn Vespers in 1610... in een periode dat hij in Venetië op zoek was naar de functie van maestro di cappella. Hij liet de Maria Vespers bij een Venetiaanse uitgever drukken en niet in Rome, de zetel van paus Paulus V, aan wie hij het werk had opgedragen. Waarschijnlijk heeft hij voor publicatie in Venetië gekozen om zo brede aandacht te vestigen op zijn kwaliteiten als componist van sacrale muziek. Zijn werkring aan het hof van de Gonzagas in Mantua had hem niet gebracht wat hij ervan had verwacht en hij zag in Venetië betere kansen. Het wordt uitgevoerd door ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

geven nu het muzikale woord aan de dames. En wel met een Kyrie van de 19e eeuwse Franse Clémence de Granval en een Gloria van de eveneens Franse 20e eeuwse Cécile Chaminade. Clémence de Granval was tijdens haar leven een persoon en componiste van aanzien, hoewel haar bekendheid later minder werd. Haar vader was officier in de La Légion d'honneur en een getalenteerde pianist, terwijl haar moeder verhalen schreef en publiceerde. Veel van haar werken werden onder pseudoniem gepubliceerd. Later studeerde ze zelfs bij Frédéric Chopin. Omdat haar familie welgesteld was, kon ze als componist werken zonder financiële zorgen. Cécile Chaminade werd geboren in Parijs. Ze kreeg les van haar moeder en haar eerste experimenten met het componeren van muziek deed ze al op jonge leeftijd. Toen ze 8 was, speelde ze wat van haar geestelijke muziek voor aan Georges Bizet, die onder de indruk was van haar talent. Ze studeerde compositie bij Benjamin Godard, maar niet officieel, omdat, weer het bekende verhaal, haar vader haar muziekonderwijs afkeurde. In 1892 maakte ze haar debuut in Engeland, waar haar werk erg populair zou worden. En een aantal jaren later bezocht ze de Verenigde Staten, waar haar een hartelijk welkom wachtte van haar talrijke bewonderaars. Haar composities waren populair bij het Amerikaanse publiek. Ze debuteerde er met haar concertstuk met het Philadelphia Orchestra. Allereerst hoort u nu het Kyrie van Clémence de Granval en aansluitend het Gloria van Cécile Chaminade. Beide uitgevoerd door het Chœur de Radio France onder leiding van Christophe Graperon.

De 10 Blake Songs van de Engelse componist Ray Vaughan Williams is een liedcyclus voor tenor of sopraan en hobo. De eerste 9 liederen zijn afkomstig uit Songs of Innocence van de Engelse dichter en visionair William Blake. Ik laat u hieruit horen The Lamb, het lammetje. Lammetje, wie maakte jou? Weet je wie jou maakte? Lammetje, God zegene jou. En daarna de herder. De herder met een hoofdletter die zorg draagt voor zijn schapen. Gezongen door tenor Cyril Dubois en begeleid door Baptiste Gibier, hobo.

De 17e-eeuwse Engelse William Laws was een van de laatste uit een grote generatie van componisten voor het Viola da Gamba Consort. Hij schreef werken van een enorme complexiteit. Voor jonge gamba-spelers was de muziek van bijvoorbeeld Byrd en Gibbons meer toegankelijk om te leren spelen. De muziek van Laws is dan ook meer bedoeld voor ervaren gambisten. Het ensemble Près de Votre Oreille, dicht bij uw oor, onder leiding van de Franse gambist Robin Faro, speelt van Laws het In Resurrectione Tua Domine, Come, Sing the Great Jehovah's Praise en O Sing the Lord, A New Song.

Van de 16e-eeuwse William Laws naar de hedendaagse Engelse componist John Rutter. Het lied To Everything There's a Season schreef Rutter in 1997, ter nagedachtenis aan Edward Dalton, zijn vriend en koorleider in New York. In 1981 richtte Rutter de Cambridge Singers op, dat hij tot een van Engeland's beste kamerkoren maakte. U hoort deze Cambridge Singers samen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Rutter zelf in zijn To Everything There Is a Season.

The Creation of the Angels is een koorwerk van de Russisch-Nederlandse componist Alfred Momotenko-Levitsky, geboren in 1970 in Lviv, het huidige Oekraïne. In 1990, te midden van de ontbinding van de Sovjet-Unie, werden Momotenko en andere Russische muziekstudenten uitgenodigd om gedurende 6 maanden in Nederland op te treden. Dit gaf hem de mogelijkheid om zich in te schrijven aan het Conservatorium van Brabant, waar hij percussie en improvisatiemuziek studeerde. Zijn schoolkeuze leidde tot de emigratie van zijn familie uit de Sovjet-Unie. Momotenko's vroege composities, muziekinstrumenten, persoonlijke documenten en bibliotheek met partituren en opnames werden in Moskou achtergelaten en gingen daardoor helaas verloren. De muziek van deze Oekraïense Amsterdammer sluit aan bij de orthodoxe traditie, maar draagt een onmiskenbaar eigen stempel. Creator of the Angels wordt uitgevoerd door het Letts Radiokoor onder leiding van Siegfried Sklava.

We sluiten deze pastorale af met een Italiaanse Bach, ofwel met een bewerking voor klavercimbal door Johann Sebastian Bach van een hobo-concert van de Italiaan Alessandro Marcello. De delen zijn Andante en Adagio, gespeeld door de Franse klavecinist Justin Taylor. Hij bespeelt een historisch klavercimbal uit het Château d'Assas uit 1730. Fijn dat u weer luisterde. Dirk, bedankt voor de technische ondersteuning en volgende week kunt u weer luisteren naar Pastorale, dan met collega Henk IJzenga.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. apenstaartje.puttenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken.apenstaartje.puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande.

Welkom luisteraars. We zijn dankbaar en heel blij dat u ook deze middag weer met ons samen wilt zijn. En ook nu gaan wij eerst naar onze Heere God toe. En wij vragen u of hij bij ons wil zijn. En wij zingen het lied Ik heb een heiland. En als je dat mag zeggen, dan ben je geborgen in Gods liefdevolle zorg. Dan weet je dat je eens in zijn nabijheid mag leven. Maar nu vertelt u in het lied een liefde van de Heere.

Zalig zijn de vervolgden, want hunner is het koninkrijk. Maar wat wordt er veel geleden over de hele wereld? Geef troost, heren, en bemoediging, zodat wij het volk kunnen houden tot de eeuwige vrede van u komt.

wat worden dan de woorden waar van Psalm 121, de versen 1, 3 en 4. Ook voor hen die altijd in gevaar zijn, maar ook voor ons die veel verdriet en gemis overkomen. Ons grote geluk in ons leven is dat wij die kostbare Bijbel hebben en de psalmen en daaruit de eeuwigheidswaarde van ons leven kunnen lezen.

Samen sterk, samen de Heere dienen, maar ook zeker onze medemens. Dat vraagt onze Heere Jezus van ons in woorden en daden. En op weg gaan is zijn boodschap.

als de heiland zal verschijnen. Luisteraars, wat een feest zal dat zijn als onze Heere Jezus terugkomt. En het wordt gezongen door het jong gemengd koor Emmanuel uit Urk.

En als wij dan kunnen zeggen met het lied, neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zingt u mee, luisteraars?

En als daar dan de nieuwe schepping zal zijn en wij daar mogen zijn, dwars door de zandwoestijnen en de zee van ons leven, dat zal een verblijdende dag zijn. Daar kijken wij naar uit en wij mogen daar zijn als wij in onze Heere Jezus zijn werk geloven.

Luisteraars, we gaan nu naar Katwijk. En daar zingt het mannenzanggroep Zion het mooie lied Fluistering der Hoop voor u.

Het Ridderkerkskinderkoor zingt het lied Ja, God heeft alle kinderen lief. Ieder kind uit ieder land, geel of bruin of blank en zwart, zij vinden allemaal een plaats in onze Heere Jezus' hart.

blijven onze Here alle dagen verwachten. En het lied wordt gezongen, vol verwachting blijf ik uitzien naar die grote dag dat onze Jezus terugkomt.

zie de lelie op het veld. Die prachtige schepping door onze Here op de wereld gebracht. En wij mogen daarvan genieten, alle uren en alle dagen. En dit lied is bestemd voor Ada en Flip van Vught. Als bemoediging namens Willemijn en Jannie Vermeulen. En als laatste lied hoort u dan daarna, Als slaat de zee zo hol en hoog, dat wordt voor u gespeeld op het orgel. En wij nemen afscheid met lieve groeten en de Godzegen toegewenst. Dat hebben wij in ons leven alleen maar nodig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal. Wat fijn dat je weer naar ons programma luistert. Heb je ook zin om met ons mee te doen? Wij gaan luisteren naar twee mooie verhalen. En verder hoor je natuurlijk heel veel leuke liedjes. En misschien ga je wel vanzelf meezingen. Dit eerste liedje, dat is alvast een uitnodiging om bij ons in de kring te komen en gezellig met ons mee te doen.

En omdat jij uniek bent en door God geschapen, ja, hij zoekt jou overal, want je hoort bij hem.

Vandaag ga ik jullie nu weer verder vertellen over Mozes. De Heere God heeft een hele mooie taak voor hem. Helaas wil Mozes er eerst niks van weten. Hij denkt dat hij het gewoon niet kan. Maar de Heere heeft voor iedereen een taak in het leven. En net als in een orkest mag iedereen op zijn eigen instrument muziek maken voor hem. En de ene is echt niet belangrijker dan de ander. Want samen maak je mooie muziek voor God.

geregeld vanavond hoor, Jetro. Ik zal echt goed voor de schapen zorgen. Ik ga naar hele fijne plekjes toe, waar heerlijk gras is. Ik weet wel waar ik fris water moet vinden ook. Zo is Mozes al heel lang bij Jetro. Al 40 jaar woont hij daar. En al die tijd zorgt hij voor de schapen van Jetro. Hij is herder geworden. Maar de Heere God heeft een veel belangrijker werk voor hem. God heeft hem nodig. Op een dag, als Mozes met zijn schapen een heel eind van huis is, komt hij vlak bij de berg Sinaï. Hij is aan het zoeken. Waar is nou een mooi plekje voor de schapen? En dan opeens, hé, wat zit hij daar? Oh, een struik in brand. Mozes schrikt daar niet zo van. Dat gebeurt wel vaker, maar een beetje in de gaten houden, denkt hij. Maar als hij wat langer kijkt, toch wel vreemd. Hij brandt nog, die struik. Mozes gaat eens een beetje dichterbij kijken. En dan? Hij ziet vlammen. Heel veel vlammen. Die struik staat echt in brand. En toch? Hij verbrandt helemaal niet. Die blaadjes en die takken worden helemaal niet zwart. Die zijn nog gewoon groen. Mozes komt nog een beetje dichterbij. En dan opeens... Pas op, Mozes. Niet te dichtbij komen. En doe je schoenen uit. Ik ben hier. De stem van God. Mozes schrikt. Hij doet zijn handen voor zijn ogen. Hij bibbert. God. God praat tegen hem. Hij wordt er bang van. Maar de Heere God gaat verder. Luister, Mozes. Je hoeft niet bang te zijn. Ik heb gezien dat de Israëlieten ontzettend hard moeten werken daar in Egypte. Ik heb wel gezien dat ze echt slaven van de farao zijn. Dat ze met de zweep geslagen worden. Maar farao is niet de baas. Ik ben de baas. En ik ga de Israëlieten bevrijden, Mozes. Ik ga nu doen wat ik vroeger al aan Jacob heb beloofd. Dat hij weer terug mocht naar Canaan. En dat gaat nu gebeuren. En jij, Mozes, jij mag me erbij helpen. Je moet eerst naar je familie gaan, de Israëlieten. En dan moet je ze vertellen dat ik je gestuurd heb. Ik ga Israël bevrijden. En jij gaat naar de farao. Dan zeg je tegen de farao dat die Israëlieten niet langer meer mag slaan. Dat hij ze vrij moet laten. Mozes hoort het allemaal. En hij schudt zijn hoofd. Echt niet leuk wat God nu zegt. Ja, natuurlijk wel fijn dat die Israëlieten uit Egypte weg mogen. Maar niet fijn dat God hem uitgekozen heeft om de Israëlieten naar Canaan te brengen. Dat durft hij toch zeker niet? Hij is gewoon bang. En hij zegt, Heere God, die Israëlieten geloven me vast niet hoor, als ik alles vertel. Ze zeggen vast, je klets maar wat, Mozes. God heeft jou niet gestuurd. En dan, wat moet ik dan doen? De Heere God zegt, maar Mozes, wat heb je daar in je hand? Een stok, zegt Mozes. Die gebruik ik altijd voor de schapen. Het is mijn herdenstaf. Gooi hem eens op de grond, zegt de Heere God. En als Mozes dat doet, opeens... Er kronkelt een slang over de grond. Die staf is zomaar een slang geworden. En Mozes is bang voor slangen. Hij wil wel wegrennen. Maar God zegt, nee, niet wegrennen, Mozes. Pak hem gewoon bij zijn staart. En een beetje bibberend doet Mozes het. En dan is die slang gewoon weer een staf. God heeft een wonder gedaan. Een echt wonder. Nou, zegt God, als de Israëlieten jou straks niet geloven, hè, dan gooi je je staf op de grond. En dan zorg ik ervoor dat het een slang wordt. En als ze dat wonder zien, dan zullen ze je vast geloven dat ik jou gestuurd heb. Maar Mozes durft nog steeds niet. En hij zegt, Heere God, u kunt toch ook gewoon iemand anders uitkiezen om de Israëlieten naar Canaan te brengen? Ik kan het gewoon echt niet. En ik durf het ook gewoon niet. Dan zegt de Heere God, Mozes, doe je hand eens bij je jas in. Mozes doet het.

Zo voor iedereen. Je hoeft heus niet bang te zijn. En bovendien je broer Aaron. Die is al onderweg naar jou op toe. Hij gaat je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. En ik ga ook mee. Ja, Mozes hoort het wel. Hij moet gehoorzamen. En dan gaat hij met zijn schapen terug naar Jethro. En hij zegt, Jethro, ik blijf niet langer bij u wonen. Ik kan niet langer meer herder zijn. Ik ga weer naar mijn eigen familie terug, naar Egypte. Ik heb God gesproken. En Jethro begrijpt het meteen. En hij zegt, goed Mozes, neem je vrouw ook mee en je zonen. En zo gaan ze na 40 jaar weer terug naar Egypte. Als Mozes een eindje op weg is, komt hij onderweg een man tegen. En wie is dat? Ja, eerst zag hij het niet zo goed. Maar toen hij nog eens goed keek, dat was zijn broer Aaron. Dat had God beloofd. Oh, wat zijn ze blij dat ze elkaar eindelijk zien. Ze omhelzen elkaar en kijken elkaar heel blij aan. En Mozes vertelt het hele verhaal aan Aaron. Over de struik die in brand stond, die niet verbrandde. Over de staf die een slang werd. Over zijn hand, die melaats was en toen weer genezen. En hij vertelt ook dat God hem uitgekozen heeft om Israël weer naar Canaan te brengen. En dat jij me moet helpen, Aaron, want ik kan ook niet zo goed praten. Nou, zegt Aaron, dat wil ik graag. Na een lange reis komen ze met z'n tweeën bij de Israëlieten in het land Gozen. En Mozes zegt, mensen, God heeft me naar jullie toegestuurd. Farao zal jullie vrijlaten. God zal jullie verlossen. Ik mag jullie naar Canaan brengen. Israëlieten horen het. Maar echt geloven? Dat doen ze nog niet zo goed. En ze zeggen, is het wel echt waar dat God jou gestuurd heeft? Nou, en dan laat Mozes de tekenen zien. Hij gooit de staf op de grond en het wordt een slang. En de slang pakt hij bij de staart en het wordt weer een staf. Hij laat zijn hand zien die wit wordt en weer gezond. En als ze dat allemaal gezien hebben, dan weten de Israëlieten het zeker. Het is waar. Mozes is gestuurd door God. En ze worden opeens heel blij en roepen, oh wat fijn. Dan hoeven we niet meer te werken voor Farao. Dan gaan we weg uit Egypte. Terug naar Canaan. Het land wat God aan ons beloofd heeft. Maar ja, nu moeten Mozes en Aaron nog naar het paleis van de koning. Nou, ze zijn niet echt bang meer voor de Farao. Want ze weten, God gaat met ons mee en hij helpt. En als ze bij het paleis komen, zeggen ze, Farao, de Heere God heeft ons gestuurd. En wij moeten tegen u zeggen dat de Israëlieten vrij moeten. God, zegt Farao brutaal. God, die God van jullie ken ik helemaal niet. En ik heb ook helemaal niks met hem te maken. Werken moeten ze. En jullie wegwezen. Ik zal dat volk nog een beetje harder laten werken. Dan hebben ze tenminste geen tijd meer om aan een ander land te denken. Ach, dat is erg. De Israëlieten waren zo blij dat ze weg mochten. En nu lijkt het toch nog mis te gaan. De farao bedenkt een plan dat ze nog harder moeten werken. En dan worden de Israëlieten boos op Mozes. Ze zeggen, was jij hier nou maar nooit gekomen? Het is jouw schuld allemaal. Die farao is nog veel gemeener dan voor die tijd. We moeten nog harder werken. Verdrietig hoort Mozes het aan. Dan gaat alles nog mis. Heere God, wat nu? Zegt hij. Komt goed, Mozes. Doe jij maar wat ik zeg. Farao wil niet naar je luisteren, maar ik zal hem gaan straffen. Ik zal hem heel erg gaan straffen. Ik ben erbij, Mozes. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja, Farao denkt wel, hè, dat hij de grootste en de belangrijkste is. Maar misschien ken je het verhaal. En weet je al dat God laat zien dat hij de allergrootste en de allerbelangrijkste is.

En deze God, de allergrootste God, staat bij jou aan de deur. En hij klopt aan. Zet je deur van je hart maar open voor hem.

Nou, dan weet je het zeker. Dat God, die het goede werk in jou begonnen is, zal het ook volbrengen. Tot de dag dat hij terugkomt. Hey!

Jij zit vast en zeker ook wel eens te piekeren. Piekeren over dingen die je moeilijk vindt of je maakt je zorgen over iemand. Nou, gelukkig kan ik je nu vertellen dat de Heere God er ook van weet. En hij wil je helpen. Altijd.

Het gedicht heet God gaat met jou mee. Hij ging met Mozes mee, maar hij gaat ook met jou mee. Als je boos bent of verdrietig en dan zit je echt niet mee, wanneer je moppert, blijft onthouden, God gaat met jou mee. Hij is de sterkste en de grootste, de rots van jouw bestaan. Dus gaat het moeilijk in jouw leven? Roep en hij komt eraan. Loop je te balen of te huilen? Is het niet naar je zin? Zit het tegen in jouw leven vanaf het allereerst begin? Loop je te zeuren of te schreeuwen? Brom je dagelijks als een beer? Zelfs brommend, balend, treurend. Zo mag je komen bij de Heer. In het volgende liedje hoor je dat je komen mag bij de Heer. Wie je ook bent, het maakt niet uit hoe jij je voelt. God kent je toch? En hij vindt het fijn als je alles aan hem vertelt.

0: Ja. En dan zijn we allemaal anders. En we hebben allemaal wat. En toch zijn we broertjes en zusjes.
1: Ik heb lekker nieuw fiets gekregen.

Ik heb een heel leuk verhaal. En dat gaat over Willemien. Gijsbert en Willemien zijn alleen in de kamer. Mama is boven aan het werk. Gijsbert zit aan de grote tafel. Hij maakt een mooie tekening. Hij doet erg zijn best. Want als de tekening af is, dan mag hij hem opsturen naar oma Trijn. Willemien zit in de hoek met haar pop te spelen. Opeens ziet ze dat de deur van de kamer open staat. En ze zet de pop op de grond. Mama zoeken, zegt ze. Maar Gijsbert hoort het niet. Hij heeft het veel te druk met zijn tekening. En daar gaat Willemientje de kamer uit. Ze staat al bij de trap. Mama zoeken, zegt ze nog eens. En ze stapt op de eerste tree. Willemien mag niet op de trap. Dat is veel te gevaarlijk als ze valt. Maar Gijsbert merkt het niet. Hij is druk bezig met zijn tekening. En Willemien klimt al hoger de trap op. Oei, oei, oei. Daar glijdt haar ene voetje van de tree. Oh, gelukkig. Het gaat goed. En voorzichtig klimt ze verder. Nog twee treden en dan nog één. En daar staat Willemien. Bovenaan de trap. Mama, roept ze. Maar mama hoort het niet. Ze is in de jongenskamer aan het stofzuigen. Zal Willemientje nog een trap opgaan? Nee, dat doet ze gelukkig niet. De deur van de grote slaapkamer staat open. Willemien glipt naar binnen. Ze kijkt in mama's spiegel. En ze moet lachen om haar eigen gezicht. En op de kapstafel liggen een paar oorbellen. Ze zijn glimmend blauw. En ze likt er eens aan. En dan? Dan stopt ze de oorbellen in papa's pantoffel. En mama merkt het niet. Ze is veel te druk aan het stofzuigen. Gijsbert is eindelijk klaar met zijn tekening. Hij is heel mooi geworden. Kom eens naar mijn tekening kijken, Willemien, zegt Gijsbert. Maar dan kijkt hij verbaasd de kamer rond. Waar is Willemien? Willemien, roept Gijsbert. Maar hij krijgt geen antwoord. En dan ziet hij de deur openstaan. Gijsbert schrikt. Zou zijn zusje de trap op zijn gegaan? En gauw gaat hij naar boven. Willemien, roept Gijsbert heel hard. Wat is er, Gijsbert? Hoort hij de stem van zijn moeder boven. Willemien is weg, roept Gijsbert heel hard. Mama komt de trap af. Willemien weg, vraagt ze verschrikt. Ze gaat hem meteen zoeken. In papa's werkkamer, in Willemientjes eigen kamer, de badkamer. Maar ze vinden er niet. En dan komen ze in de slaapkamer van papa en mama. Daar is ze ook al niet. Mama kijkt onder het bed en naast het nachtkastje. Nee hoor, Willemien is niet ergens. Gijsbert zoekt de kaptafel. Hij kijkt zelfs achter de prullenmand. Maar zijn zusje is er niet. Nergens. En dan? Dan horen ze ineens een hard gelach. Het komt uit de linnenkast. En ja hoor, daar. Tussen de pakken van papa staat een kleine wegloopster. Ha! Kiekeboe, kiekeboe. En mama pakt haar kleine Willemientje op. En dan begint Gijsbert opeens te lachen. Want aan de voetjes van Willemien bungelen de zondagse schoenen van papa. En 's avonds bij het eten mag Gijsbert het hele verhaal aan papa en Jan-Jaap vertellen. Oh, wat moeten ze allemaal lachen. Maar papa zegt, ik zal morgen toch maar een traphekje maken. Want Willemien is nog echt te klein om alleen de trap op te lopen. Nou, dat was gewoon een heel leuk verhaal even tussendoor. Maar dan gaan we gauw weer verder met de dingen waarmee we bezig waren. God is de allergrootste en de machtigste. En toch wil hij jouw vader zijn. En daarom wil ik u prijzen.

Mozes hoorde van God dat hij niet bang hoefde te zijn bij de farao. God ging mee. En zo gaat God ook met jou mee. Door het hele leven. Ook als je soms heel eigenwijs je eigen weggetje zoekt. Toch gaat God mee. Hij gaat verder met jou. Wat heerlijk, hè? Om zo'n God te mogen dienen.

0: Weet je, de Heere God is de grote koning.
1: En jij?
0: Ja, jij mag zijn kind zijn. Nou, dan ben je toch eigenlijk een koningskind. En dan mag je voor altijd in zijn koninkrijk wonen.

Nou, als jij een koningskind bent, dan is het helemaal niet belangrijk hoe je eruit ziet. Want Heere God heeft allerlei mensen in zijn koninkrijk. En hij vindt ze allemaal even belangrijk. En jij? Je bent te feliciteren met zo'n grote koning. En je mag uitdelen van zijn liefde.

Het is weer tijd. We moeten helaas afsluiten. Maar vergeet deze week niet dat God groot en machtig is. En dat jij altijd mag komen bij de Heer. Wij, Regina, José en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden daar is de linkerrijstrook dicht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je 5 tot 10 minuten bij je reistijd tellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Omdat de zomer weer is begonnen, doen we vandaag weer een programma met allemaal liedjes over dit jaargetijde. Voor het zesde jaar inmiddels. We begonnen met de Blue Diamonds, die een cover opnamen van Summer Holiday van Cliff Richard, die zelfs onze tipparade bereikte in 1986. Maar de top 40 haalde hij niet. Van de Blue Diamonds naar de Diamonds is niet zo'n grote stap op het oog. Soft Summer Breeze was oorspronkelijk een instrumentaal nummer uit 1955, maar een jaar later had Judy Spencer er een Engelse tekst op geschreven. De van oorsprong Canadese Diamonds bereikte er de 34ste plaats mee in de Amerikaanse Hot 100.

We hebben vandaag een zomerprogramma, want het is zomer. En dat wist André van Duin ons ook nog even te vertellen. Het is een cover van Tu sais je t'aime, You Know I Love You. Net als Summer Holiday van de Blue Diamonds kwam het niet verder dan de tipparade. Ach ja, zomerliefdes. Velen hebben die meegemaakt en vaak gingen ze ook weer voorbij. Bing Crosby had in 1931 al een top 10 notering met A Faded Summer Love. Patti Page bracht het uit in 1964 op een EP en een album getiteld Love After Midnight.

Nur einen Sommer lang. Een melancholisch lied uit 1977 van Udo Jürgens, dat hij samenschreef met de veel te jong gestorven Duitse zangeres Alexandra. In 1963 had Billy Fury veel succes in het Verenigd Koninkrijk met In Summer. Voor zijn doen was het een lichtvoetig liedje. Het werd binnen een maand ook opgepakt door de eveneens Engelse zanger Mark Winter. Hij bracht het uit op een album dat zijn eigen naam droeg.

Een van de grootste hits van de Franse chansonnier-acteur Alain Barrière was Ma Vie. Op de B-kant daarvan kon je ook een liedje over de zomer vinden. Simpelweg getiteld Un été. Hij vertelde dat de zomer toch veel fijner is dan de andere jaargetijden. Polenka is wat minder vrolijk. Summer is gone, zegt hij, omdat zijn liefje weg is gegaan. Het is hier niet heel erg bekend, maar toch stond het in 1960 op 11 in de Billboard.

Hans Bradtke en Heinz Maya schreven Der Sommerwind, dat als eerste op de plaat werd gezet door de Deense Grete Ingman. Frank Sinatra had veel succes met een Engelstalige versie. Uiteraard bracht Grete ook een Deenstalige versie uit en die kon je net horen. Beach Boy-lid Mike Love begon in de jaren 70 ook dingen te doen naast het werk met die groep. Eén daarvan was de band Celebration. En zijn eerste project daarbinnen was het schrijven van de muziek voor de film Almost Summer. Hij schreef de titelsong samen met mede-Beach Boys Al Jardine en Brian Wilson, die ook nog te horen is in de backing vocals.

0: en de bloemenvaasjes.
1: Ergens in de eerste helft van de jaren 60 moet Frans Halsema Als het zomer is al hebben opgenomen. Het kwam pas uit in 2009. Nadat Barry Maguire een solo-carrière begon, had hij gelijk een kraker met Eve of Destruction. Daarnaast had hij nog twee nummers in de hitlijsten, waaronder in 1966 Cloudy Summer Afternoon. Maguire is nu 90 jaar.

Cliff Richard vroeg zich af, where did the summer go? Met als motto, de tijd vliegt voorbij als je het leuk hebt. Het nummer kwam van zijn LP Finders Keepers. De Fransman Cyril Lassou schreef My Best Souvenirs. Voordat dat liedje werd opgepikt in Frankrijk, schreef Gerrit ten Braber er een Nederlandse tekst voor Connie van der Bos. Dat werd 3 zomers lang. Op haar Duitsstalige album Jan von Nebenan werd het 3 zomer lang.

Al Hamill Jr. was afkomstig uit de staat New York en heeft een stuk of 6 singeltjes gemaakt. En op één daarvan stond Summer Souvenirs. Het kwam uit 1961. Ook Adamo heeft een zomerliedje geschreven en hij nam het zelf als eerste op in 1968. Het is een walsje en het heet Vals d'été.

Summer is Over werd geschreven door Clive Westlake en Tom Springfield. Het werd een hit voor zijn zus Dusty. Maar ze was niet de eerste artiest die het nummer uitbracht. Dat was Frank Ifield. Een van de vrolijkste zomerliedjes is toch wel Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Van oorsprong heette het Du spielst ne tolle Rolle, met een tekst van de vandaag al eerder genoemde Hans Bratke. Er volgden veel anderstalige covers, onder andere een Zweedse, gezongen door Liel Babs, getiteld Gröna Granna Sköna Sanna Sommar.

Met de Gröna Granna Schöna Sanna Somma van Lil Babs zijn we alweer aan het einde gekomen van deze zomerse Machtels Plus. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Somerset door Mr. Ackerbilk en his Paramount Jazz Band, een plaatje uit 1959. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin op zondagavond iets na 6 uur. En dat betekent tijd voor de notenkraker, maar ook tijd voor uw eten. Dus wij wensen u, Herman en ik natuurlijk, smakelijk eten als u aan tafel zit. We beginnen vanavond met Dirk-Jan Ranzijn en dat is een organist uit Alkmaar. 4 nummers hoort u van hem. We beginnen met Do You Hear the People Sing? En dat komt uit Les Misérables.

Do You Hear the People Sing? En dat kwam uit Les Misérables. Het volgende nummer is de titelsong uit Titanic. My Heart Will Go On.

My Heart Will Go On. En dat kwam uit Titanic. The Wind Beneath My Wings is het volgende nummer wat Dirk-Jan Ranzijn voor ons speelt. En dat komt uit de film Beaches.

The Wind Beneath My Wings. En dat was het voorlaatste nummer van Dirk-Jan Ranzijn. Want zijn laatste nummer is getiteld When You Wish Upon a Star. En dat komt uit Pinocchio.

When You Wish Upon a Star. En dat kwam uit Walt Disney's Pinocchio. We gaan verder met muziek van Johann Strauss, Wiener Blut.

Wiener bloed. Ja, 7 minuten en 30 seconden. Duurde best lang en dat is helemaal niet erg, want het is hele mooie muziek. We gaan nu verder met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En dat duurt maar 1 minuut 49 en dat is de Duitse dans.

Dat was de Duitse dans van Wolfgang Amadeus Mozart. Georg Friedrich Händel heeft een menuet geschreven en dat gaan we voor u laten horen. Het menuet uit Ode van Saint Celius Day. 1 minuut 9 maar.

Ja, kleine muziekjes kunnen ook heel mooi zijn. Maar we gaan verder met nog een keer muziek van Johann Strauss. Feuerfest Polka.

Dat was de Feuerfestpolka van Johann Strauss. We gaan nu luisteren naar tot 7 uur naar Evergreens. Dat vond ik ook wel eens een keer leuk. We beginnen met de Gevleugelde Vrienden. En dat is niet een duivenclub, postduivenhouders of zo. Nee, dat zijn Pim Jacobs, Louis van Dijk en meester Pieter van Vollenhoven. Pianisten dus. Song for Guy.

Henri Legrand met Let It Be Me. Ja, Let It Be Me. Dat laatste moet ik er natuurlijk ook bij zeggen, als ik het toch zeg. Het orkest van Mantovani, Memory.

Dat was Mantovani met een schitterende uitvoering van Memory. Georges Sanfier, I will always love you.

I Will Always Love You, gespeeld door Jos Amphir op panfluit. Louis van Dijk op piano, Wonderful Tonight.

Tot aan het nieuws van 7 uur gaan we nog luisteren naar de London Sound en Art Orchestra met Mull of Kintyre. Na het nieuws van 7 uur zijn we graag nog een uurtje bij u terug.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Il volo è più di penso. Luisteraars, fijn dat u nog luistert naar de Notenkraker. We zijn begonnen met het tweede uur met deze mannengroep. En ik laat u nog drie nummers van hun horen. Het tweede nummer dus, Ella Mia Vita.

Ella Mia Vita en het voorlaatste nummer wat Il Volo voor ons zingt, kunnen we allemaal meezingen en u thuis ook natuurlijk. O Sole Mio.

Notte stellata, il volo. Herman en ik hebben bedacht dat we vanavond eens een paar luisterliedjes voor u laten horen, aan u laten horen. We beginnen met Lisbeth List en Ramses Shaffy, Pastorale.

großen Flammen hoch. Alte, alte Ast. Telkens wie, alsof het nooit.

0: Telkens weer, gezongen door Willeke Alberti. Frans Halsema, voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven.

Frans Halsema voor haar. Het laatste nummer van dit blokje luisterliedjes wordt gezongen door Herman van Veen, Suzanne.

Herman van Veen, Suzanne. We gaan verder met James Last. En ik weet dat ik daar een aantal mensen een groot plezier mee doe. Sa ein Knaap, ein Röslein steen.

U hoorde natuurlijk wel dat het een medley was. Want ik hoorde ook nog een rood bosje langskomen en zo nog het een en ander. Maar goed, het heette Moesiden. Het volgende nummer, Nun Ade Du, Mein Lieb Heimatland.

James Last wordt bedankt voor bewezen diensten en samen met de Marinierskapel gaan we zo zachtjes aan naar het eind van het programma. Alte kameraden.

Dat was Alte Kameraden, gespeeld door de Marinierskapel. Nog een klein stukje van Hoch Heideggsburg. Dat is ook een mars die de Marinierskapel speelt. Ik neem afscheid van u namens Herman. Bedank ik u voor het luisteren. Heb een hele goede week allemaal. En graag tot volgende week zondagavond 6 uur. Dan zijn we er weer met de Notenkraker. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis.
2: Jeugdherinnering door Nel Benschop. Tegen de blauwe lucht, de toppen van de bomen, de blaadjes van de berken dansen in de wind. Herinneringen volken in mij naar boven komen. Ik loop aan vaders hand. Ik ben nog maar een kind. Wij lopen tussen graven op oud eik en duinen. Mijn jonger zusje loopt aan vaders andere kant. Het is er koel en stil. De schaduw van de kruinen der bomen maakt het kerkhof tot een wonderland. Beelden van engelen, van kinderen en vrouwen staan in verheven rust, beschermend om ons heen. We lezen alle namen, teksten vol vertrouwen, vol liefde voor de doden die onmisbaar scheen. Een kind, maar 5 jaar oud, ach, moest dat zo vroeg doodgaan? En in het graf daarnaast een hele oude man. Maar bij een witte grafsteen blijven we lang stilstaan. We spellen het opschrift, maar begrijpen er niets van. Ici repose. Zou dat misschien Engels wezen? Of Frans? De gouden letters zijn wel erg voornaam. Maar zou de Heer Jezus dat wel kunnen lezen? Mijn vader zegt van wel, want God kent ieders naam. En in een veilig weten van zijn trouwe zorgen zien wij het kerkhof als een plek van vrede en rust, waar alle doden wachten op de grote morgen, een zomermorgen, als Gods zon hen levend kust. Die zondagwandelingen zijn zo lang geleden. Herinneringen zijn slechts sporen in het zand, maar deze zondagmiddag voel ik me zo tevreden als in oud eik en duinen aan mijn vaders hand.

Herinnering aan mijn vader, door Co het hart. Eens had ik iets verkeerds gedaan. Het was in de wintertijd. Ik was misschien een jaar of 10 en vol weerbarstigheid. Ik ben het huis toen uitgerend, de avond in op straat. Voor mij die bang in het donker was, te donker en te laat. Mijn vader kwam mij achterna, hij liet geen kind alleen. Dat angstig over straat heen gaat, bang om de hoek verdween. Hij wachtte op de andere hoek, want hij doorzag mijn gaan, zodat ik in zijn armen vloog. En toen heb ik verstaan, hoe of een vader wezen wil voor het kind dat voor hem vlucht. Ik was misschien een jaar of 10, en na een diepe zucht en tranen ging ik mee naar huis. Een kind dat zeker wist dat als het voor zo'n vader vlucht, het zich best deerlijk heeft vergist.

Vlinder door Marines van den Berg. Een vlinder overleefde eens de winter. Op het einde van een zeer warme zomer had zij zich verborgen op een zolder van een oud huis. Toen er nog sneeuw op de weilanden lag, maar het ook steeds warmer werd, kwam de vlinder tevoorschijn. "Kijk," zeiden de mensen, "een vlinder." Ze voelden weer de hoop dat de lente gauw zal komen, dat de oorlog voorbij zal gaan, dat alles open zal bloeien, dat er weer een betere tijd zal komen. "Wie is die vlinder?" vroeg iemand. "Zij is het verlangen in iedere mens, de hoop die ons gaande houdt, de hoop die ons verwarmt," antwoordde de eerste zachte bries.

Tekens van hoop door Jurjen Beumer. Kijk vooral naar de tekens van hoop en de signalen van vertrouwen. Volg de weg van de gerechtigheid en een spoor van liefde zal de aarde opnieuw bewoonbaar maken. Morgen kun je beginnen. De bron van leven stroomt altijd door.

Ambassadeurs van de hoop, door Sietse de Vries. Laten wij ons gezonden weten, als de handen van de hemel, die zich vouwen rond de aarde. Om luiken te openen, waar uitzicht ontbreekt. Om harten te verwarmen, waar de keelte toeslaat. Om handen te vullen, van wie beroofd zijn. Om tranen af te wissen, die blijven stromen. Zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en wegkijkt. Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn. Wat een handvol brood al niet kan doen.

Geef ons een ruim hart, dat niet langer zelfgenoegzaam is, maar naar anderen toe wil leven, meevoelend met elke vreugde en meelijdend met elke pijn. Heer God, geef ons een eenvoudig hart, dat ik me niet hoger acht dan de minste van de mensen, want ik weet hoe ik zelf uw barmhartigheid nodig heb. Heer God, geef ons een mild hart, die veel kan derven, zodat anderen niets ontbreekt. Leer me mijn bestaan met anderen breken en delen. Heer God, geef ons een vrij hart, dat niet verstrikt raakt in kleine angsten en zorgen, maar ons ontvankelijk voor de echte dingen van het leven. Heer God, geef ons een trouw hart, dat nooit iemand in de steek laat en het vooral opneemt voor hen die faalden, voor hen die misdeden. Heer God, geef ons een vergevend hart, dat geen kwaad aanrekent en nooit weer wraak neemt. Help ons steeds ten volle te vergeven en te vergeten. Heer God, geef ons een gelovig hart, dat weet dat Gij ons nabij zijt, dat Gij uw hand op mijn schouder legt en in al mijn zwakheid mijn sterkte blijft. Heer God, geef ons een hoopvol hart, dat ook in diepe duisternis gelooft, dat het licht doorbreekt en dat de toekomst goed wordt.

aankloppen. Hallo zeggen. Binnenkomen. Door Huub Kreins. Aankloppen. Goedendag zeggen. Trachten bij elkaar te komen. Dat is zoeken naar harmonie tussen verschillende mensen. Hallo zeggen. Welkom heten. Proberen of je lief kan hebben. Dat is ontdekken dat die harmonie telkens anders dan verwacht is. Binnenkomen. Aandacht geven. Je leven instellen op samen zijn. Doe je niet in een tijdloze ruimte. Dat heeft veel te maken met drukte, werk en mensen. Met inkopen, poetsen en koken. Met zorgen, verzorgen, nazorgen. Met op de bank vallen, even rusten. Met hoe de week eruit ziet. Mensen lief hebben. Zien wat er gebeurt. Je laten raken door de noden van de mensen. Dat vergt je tijd, verstand, handen en hart. Daarom zijn er mensen die in de voedselbank deelnemen. Die kleding aan elkaar doorgeven. Die generaal Pardonnis huisvesten. Die voor drinkbaar water zorgen. Die in exodushuizen meedoen. Die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen. Die in het hospice stervenden begeleiden. Die bij ruzies bemiddelen naar vrede. Die zorgen voor een duurzame leefomgeving. Gedag zeggen, hoi, je medemens zien, heeft tijd nodig om te groeien. Om te leren, om te leven. Liefhebben is een aanwezig zijn, waardoor je laat zien wie we zijn. Gisteren, vandaag en morgen. Adem, waardoor leven op weg is en soms God zomaar oplicht.

Zomerochtend door Els Hengstman van Olst. Frisse morgendauw bedekt de bloemen. Druppeltjes water schitteren in de zon. Ze fonkelen als diamanten, zoals het in Ede eens begon. De eerste toontjes van een merel vullen de zomerochtend, puur en rein. Mijn hart is vol aanbidding. Zou het bij God ook zo zijn? Stilte heerst nog overal. Alleen de vogels zingen een loflied voor hun schepper, voor al zijn zegeningen.

Wij zijn Gods kandelaar, door Sietse de Vries. Wij staan in het licht, het genadige licht van de morgen. Wij vangen het licht, het straalt uit onze ogen. Het wekt hoopvolle gedachten. Wij worden kandelaars van dit licht, herhalen Gods eerste woord. Waar wij dit licht hoog houden en verspreiden, verdampen de grauwe nevels, worden contouren weer zichtbaar, herkrijgen mensen hun kleur. Waar wij dit licht ontsteken, aanwakkeren, groeit de hoop ziender ogen. Zo ziet de hemel de aarde graag in zijn genadig licht.

De Hetterfluit door Jacqueline van der Waals. Eens liep ik langs het lage riet dat ruisen kan, en anders niet. Toen langs mijn pad een hetter kwam, die een van deze halmen nam, en die besnoeide en besneed, en maakte tot zijn dienst gereed. Door dit gekorven rietje, dat als dood hij in zijn handen had, die stemmeloze stengel, zond hij straks de adem van zijn mond. En als hij blies, zo zong het riet. En als hij zweeg, verstomde het lied. De zoete, pas ontwaakte stem bestond en leefde slechts door hem. Zo gaf ik gaarne wens en wil in 's Heeren hand en hield mij stil. Zo dan, als door een rietenfluit bij zwijgend eigen stemgeluid Gods adem door mij heen blies, hoe grote winst bij klein verlies.

Licht onder de horizon, door Nel Benschop. De zon ging in een zee van goud en roze onder. En ik dacht verdrietig, nu is het allemaal gedaan. Het duurt nog uren voordat ze weer op zal gaan. En toen, opeens, zag ik het lichte kleurenwonder. Al was de zon gedaald onder de horizon, de wolken kregen onbeschrijfelijk mooie kleuren. Oranje-rood en geel en paars. Ik zag het gebeuren, dat iedere minuut de lucht aan schoonheid won. Zo zag ik in mijn leven soms de zon verdwijnen. En ik was bang dat nu de zwarte nacht begon. Maar uit een bron van licht, onder de horizon, zag ik de kleuren van de regenboog verschijnen.

0: die leven doet.
1: Psalm 104 door Hans Bauma.
0: Indrukwekkend is hij, God die orde schept. Luid moet hij bejubeld. Torenhoog het water, bulderend geweld dat de aarde overmeestert. Eén woord en het kruipt voor hem. Voorgoed weet het zijn plaats. Indrukwekkend is hij, God die zich hult in licht, God die bewoonbaar maakt. Geen vloed meer, geen verstikkende nacht. God van de bomen en de vogels, de bronnen en de beken, het brood en de wijn. O gij, God, zo invloedrijk, overal uw aandacht, uw adem, alles draagt gij, bezielt gij. De mededeelzame zijt gij, levende die levend doet, God die zijn geest uitstort. Hoe zing ik mij naar u toe?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom luisteraars bij het programma Op de Drempel van de Zondag. Fijn dat u weer afgestemd hebt op Radio Veluwe FM. Vandaag zal dokter Anders Fekkers uit Nijkerk een meditatie houden over Markus 2, vers 14 tot en met 17. Het thema is gekomen om zondaren te redden. Hier loopt Jezus voorbij het huis van de tollenaar Levi, die buiten zat. Levi was door de Romeinen aangesteld als tollenaar om de belastingen te innen van de burgers en de kooplieden die in de stad kwamen. Jezus roept Levi, kom en volg mij. En direct stond Levi op en volgde hem. Hij kwam tot geloof en getuigde tegenover de andere tollenaars hiervan en nodigde hen met Jezus uit in zijn huis voor de maaltijd. De fariseeën vroegen aan zijn discipelen, weet hij niet dat dit zondes zijn? Maar Jezus antwoordde, ik ben gekomen om zondaren uit te nodigen, niet degene die Gods wil al doen. We beginnen met Psalm 33, vers 1 en 11. Zing vrolijk en hef de stem naar boven.

Elke dag klinkt de roep van de Heer om bij hem te komen en om hem te volgen, ook als we hem hebben losgelaten. We mogen telkens weer terugkeren zoals de verloren zoon deed. De Vader staat elk moment op de uitkijk. Kniel daarom vandaag nog voor hem neer en geef je hart over aan hem.

We leven nog in genadetijd en elke nieuwe dag krijgen we weer de mogelijkheid om ons weer op God te richten. Geef gehoor aan die oproep, want dat is van levensbelang. Want onze keuze bepaalt straks voor welke troon u komt te staan. Elke dag wacht Jezus op zondaars zoals wij allemaal zijn. Doe daarom vandaag nog de keuze zoals Levi deed, direct opstond en hem volgde.

Laten we daarom voor God neerknielen en onze zonde belijden, opdat God ons hart reinigt door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Dan komt Jezus u met zijn liefde tegemoet en maakt alles goed.

Elke dag staat de Vader op de uitkijk naar u allen. Hij wil niet dat er één van zijn kinderen verloren gaat. Bekeert u van de verkeerde weg en volg hem die ons lief heeft en geef hem alle eer. Alleen hem mogen we aanbidden als onze God en hemelse Vader.

Op verzoek luisteren we voor de meditatie naar Psalm 25, vers 1, 6 en 10. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vervolgens zal Dr. Anders Veskes zijn meditatie houden over Marcus 2. En aansluitend luisteren we naar gezang 168, vers 1, 4 en 7. O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij.

want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Geachte luisteraars, een belangrijke vraag is, verstaan wij de heilige roepstem in ons leven? Vroeger, ja, de oude luisteraars weten dat heel goed, was het leven toch wel heel anders. Dit kan de jeugd van tegenwoordig niet begrijpen. Ik geef een voorbeeld. Schiphol. Vroeger ging het heel anders, omdat de techniek heel primitief was. Als een vliegtuig de motoren gestart had, stond er een busje klaar om het toestel naar de juiste startbaan te leiden. Achterop dat busje stond met grote letters Follow me, volg mij. Dat zegt ook de Heere Jezus, volg mij. Waar moeten wij de Heere Jezus volgen? Johannes meldt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een rijke boodschap voor een verloren zondaar. We zijn ademskinderen en wij hebben een bekering nodig voor onze zielenheil. Want God weet wat het is om eeuwig verloren te gaan. Maar wil de Heere God dan dat wij verloren gaan? Nee, Petrus meldt, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. De Heere Jezus ging door het land om mensen te trekken met een eeuwige liefde. Het is genade als we die heilige roepstem mogen verstaan. Zo ging de Heere Jezus ook door Capernaum. Daar was een tollenaar genaamd Levi. Een tollenaar was door de Israëlieten afgeschreven, want je was in dienst van de gehate Romeinen. Wie wilde met zo iemand contact hebben? Hoe was Levi zo ver gekomen om in dienst te treden van de vijand? Ach, zo kan er van alles gebeuren in het leven van de mens. Dat je terechtkomt in een situatie die je voor onmogelijk had gehouden. Menselijkerwijs is er geen weg terug. Wat is de wereld dan hard? Voor Levi de tollenaar was het leven ook hard. Ja, hij verdiende veel geld. Maar wat voor toekomst had hij met al zijn geld? Misschien kwam hij al niet meer in de synagoge. En zie, daar is de Heere Jezus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij ziet Levi, de tollenaar. Volg mij. Als we de Heere Jezus volgen, heeft dit grote gevolgen. Het is niet vrijblijvend, dat geldt ook voor ons vandaag. Volg mij. En volgen is loslaten. Kunnen wij dat? Als wij de Heere Jezus gaan volgen, dan komen wij in een totaal andere wereld. De Heere Jezus heeft Levi geroepen. Hij is ook met hem meegegaan naar zijn huis. Het volgen van de Heere Jezus werd Levi niet in dank afgenomen door de Joden. Dat geldt ook voor vandaag. Als je een volgeling bent van de Heere Jezus, dan pas je niet meer in de wereld. Maar de Heere Jezus stapt in de oude wereld van Levi de tollenaar. Daar is in dat huis van Levi zat de Heere Jezus met tollenaren en zondaren aan tafel. De discipelen waren er ook bij. Hoe kan de Heere Jezus zich bevinden tussen die tollenaren en zondaren? De Heere Jezus moest juist daar zijn.

Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. De Heere Jezus zoekt zondaren op. Maar juist hierdoor ontstak de toorn bij de schriftgeleerden en fariseeën. De Heere Jezus gaat zich rechtvaardigen. Zij die gezond zijn, hebben geen medicijnmeester nodig. Juist al die zondaren hebben een medicijnmeester nodig. Daar is de Heere Jezus op de aarde voor gekomen. Niet voor rechtvaardigen, maar om zondaren tot bekering te brengen. Juist die bekering is nodig voor alle mensen. Dit maakt de mens klein. Wat een genade. Als we vanuit de bekering mogen geloven. Hoe heerlijk is het. Als we het oude mogen loslaten. En met hem een nieuw leven mogen hebben. Zo mocht de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha tegen de ene moordenaar zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Ik wens u een gezegende zondag toe.

Ga vandaag nog op zoek naar dat hemels koninkrijk, want de Heer gaat spoedig terugkomen. Jezus is het levende brood waar we dagelijks van mogen eten door zijn woord te lezen. Hij is de bron van levend water. Drink daarvan.

God klopt nog steeds aan de deur van ons hart om open te doen en hem te volgen. Hij klopt bij een ieder die hem nog niet kent en een zondaar is. Dat was Jezus' grote opdracht, om ons te redden van de zonde. En dat kan alleen als u zich door hem laat wassen in zijn vergoten bloed. Als u geen gehoor geeft aan zijn roepstem, zult u voor eeuwig verloren zijn.

Ook in deze tijd gaat Jezus nog steeds voorbij. Houd hem staande en geef je hart aan hem nu het nog kan. Bij hem mag je je geborgen weten in zijn armen en hij zal je nooit meer verlaten.

Geprezen zij God op zijn heilige troon, omdat hij gaf zijn enige zoon. Prijs die Heer en zing van zijn eer. Breng daarom de glorie aan de Vader en de Zoon.

Ieder uur en iedere stap brengt ons dichter bij de grens van leven of dood. Daarom klinkt de vraag: is uw paspoort getekend ook mens?

Alleen de weg van Jezus is de goede weg en geeft ons hoop voor de toekomst. Want spoedig komt Jezus zijn gemeente ophalen. Ga daarom alleen achter Jezus aan, want de wereld heeft ons niets te bieden.

Helaas zit onze tijd er alweer op en gaan we afsluiten met een zegenlied. Nel Wallet en Henk Schipper wensen u vanuit de studio een gezegende week toe, dragende Jezus Christus in uw hart. Ook willen we allen die ziek en eenzaam zijn niet vergeten. Gedenk ze in uw gebeden en zie naar hen om. Tot volgende keer, blijf elke dag de Heer verwachten, want Hij komt spoedig.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Dr. Korsbol, dat is vrolijkheid van het evangelie. Vrolijk zingen en spelen wij, omdat het evangelie ons de liefde van God laat zien. Eeuwenlang is het woord van God, de Bijbel, de

0: drukten leven, soms. Maar dat altijd maar druk zijn syndroom maakt ook dat we te weinig tijd hebben voor mensen om ons heen. Voor elkaar. Ach, een avondje bij vrienden zit er misschien nog wel in. Maar bewust tijd maken voor een gesprek met iemand waarvan je weet dat er verdriet is in het leven, of dat er moeilijkheden in het gezin zijn, dat is lastig. En het wordt ook vaak op de lange baan geschoven. Want ja, je weet maar nooit hoe het uitpakt. Straks raak je er nog bij betrokken en wie weet hoeveel tijd dat dan weer kost. Dus hoor je vaak als excuus, ja sorry hoor, ik had eigenlijk al lang iets van me moeten laten horen, maar ja, je kent het wel hè, we zijn ook zo druk. Weet u, gelukkig heeft de Heere God daar geen last van. Hij luistert, altijd, 24 uur per dag, en specifiek naar jou. Meer nog, God wil zelfs graag dat jij als zijn kind tegen hem praat en aan hem vertelt over alles wat er in je leven gebeurt. Over die mooie en fijne dingen, maar ook over moeilijkheden en verdriet. Over zorgen, misschien ook wel uw twijfels. Onze hemelse vader heeft het dan wel druk, maar gelukkig nooit te druk voor een van zijn kinderen. En trouwens nog een voordeel. Gods tijd is ook niet beperkt. Hij hoeft immers niet van A naar B. Hij is overal, op bergen en in dalen, ja, ook in uw leven.
1: Het groene hart van je radio, 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.